is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Dus spreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub in Grow Color Run. 1 november 2026. Zien

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Jimmy Steakhouse Sous is die mees veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tijd.
2: Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stoof zo staat.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd.
2: Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stoop soos

0: Yo Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stof soos

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub and Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Elke zaterdag aantrek ons die daarschoene aan op sokkietijd tussen 8 en 12. Maak zeker jij mis die uit nie. Die jouw stasie top 40. Elke zaterdag 9 tot 12 op die stasie waar jij saak maak.
2: Ladies and gentlemen, please welcome

0: Yo Stassi.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd.
2: Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stof zo staat.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stof zo sta.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stof zo staat.

0: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
1: Yes, have I told you lately, and that's natuurlijk Geraldine.
0: Staan op met die regte noot op jou stasie.

Ja, hier bij ons is het warm. In die tijd is het 6:47. Onthou ook, ons gaan 7 uur, amper sê ek 8 uur, ja, want het is al zo lekker lucht buiten. 7 uur, dan kyk ons naar die nuus en weer naar die weer en verkeer. Maar het is net lekker muziek. Kom ons hoor, wat sê Sharif voor ons 30 dagen in die somer? Nou, as ek nou terugdink aan die weer volgend. Daarboe bij jullie in die noorde, 33, 35, 33, 35, 34. Dit gaan redelijk Appington, 34, 35, Kimberley. Gaan baie, baie, baie warm wees daarboe. So, Cherie, ek dink, sy vertel nou vandag vir ons van ons weer. Ja, 30 dagen in die somer, net daarna Robert Palmer, Simply Irresistible.

Ja, maar vandaag wordt het op vrijdag, hè? Tenminste, vandaag ook 9-to-5 is. Wanneer is je vergadering daar 11:45 daar bij dat restaurant, dat nice restaurant, dat nieuwe restaurant daar bij jou, daar om je hoek, daar bij jouw huis. En dan werken we ons nog niet 9-to-5 vandaag. Ja, wel iets vergadering, dat is ook ons nog maar werk. Gary Moore, Friday on my mind.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Dus spreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!

0: jaar nogal weggestapt met de klompprijzen. Maar het hierdie jaar het hy een track ingeskryf, wat hy speciaal het opbou het. So ek gaan nie verbaas wees as hy nou weer met de klompprijzen huis te kom hier, want dit is rechtig waar baie, baie smaak. Right, Nicholas Louw, hy kom leef vanavond hier langs my, so 20 voor jou drie in een rij boeremuziektreffers.
1: Namibian Clearing Agency. Professional customs clearing agents at all South Africa and Namibian borders.
2: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy saak maak.

0: Jou stasie.
1: So warm soos tomatie op 'n braaibroodjie.
0: Jou stasie verkeer.
2: Right, snoerige vouwlaas, dan die verkeerszake, de aangouding, ongeluk op N1 noordwaarts na Allendale pad, rechterbaan is geraak, wees voorzichtig, en een stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts by Flying Saucer is nou opgeklaar. Stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts na Gordonweg, linkerbaan is gesluit daar, en wees toch maar voorzichtig. KwaZulu-Natal, 5 meter terug, verkeersopeenhoping op HPN3 suidwaarts voor Hammersdale na Cliffdale, verwag vertragings daarso, en dan ook een stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts na Ashburton is nou opgeklaar. Vrijvloeiende verkeer. Stilstaande vragmotor op die N2 noordwaarts voor Mgweni pad. Linkerbaan is gesluit wat vertragings veroorsaak. En stilstaande vragmotor op die N3 suidwaarts na Cliffdale. Linkerbaan is versper. Wees toch maar voorzichtig. Kaapstad verkeer, geen opdatering daar nie. Ons kyk hoe goeie wat ons ander verkeer vir ons sê, hierso by N1 inbound uit Okavango, no injuries, ongelukkig wat daar plaasgevind het, wees maar voorsichtig. Dis jou verkeer vir nou.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
2: Right, Karlien van Jaarsveld met Sweet Dreams, net daarna jou nuus om 3.
0: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: TikTok of op ons WhatsApp-lijn 066-594-4248. Stuur voor mij jouw antwoord. Don't worry, be happy.
1: Jouw stasie, dat niet.

Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrat, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur the Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Op soek na iets lekkers, iets nuuts of sommer net 'n goeie idee om uit die huis uit te kom. Kom kuier dan by die Handelspost Besigheidssentrum. Kry jou coffee fix by Bikini Brew. Vat jou oefensessie na die volgende vlak met Body 20. Of kry iets vars en lekker by Kuwai. Kom werk slim by Regis. Kry jou happy by Triple S Biltong. Ontdek gemak by The Bed Up. Of kuier gesellig by Skoonsis. En vir daai extra woema in jou kos, to 9 Spices and Deli. En hou vas, 'n verskeidenheid nuwe restaurante is binnekort ook op pad, wat gaan sorg vir nog meer pret en smul lekker kuier. De Handelspost Sentrum, trotse tuiste van Harties FM. Kom kuier, kom ontdek, kom Harties.

Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrat, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Op soek na iets lekkers, iets nuuts of sommer net 'n goeie idee om uit die huis uit te kom. Kom kuier dan by die Handelspos Besigheidssentrum. Kry jou koffiefix by Bikini Brew. Vat jou oefensessie na die volgende vlak met Body 20. Of kry iets vars en lekker by Kauai. Kom werk slim by Regis. Kry jou happy by Triple S Biltong. Ontdek gemak by The Bed Up. Of kuier gesellig by Skoonsis. En vir daai extra woema in jou kos, to 9 Spices and Deli. En hou vas, 'n verskeidenheid nuwe restaurante is binnekort ook op pad, wat gaan sorg vir nog meer pret en smul lekker kuier. De Handelspos Sentrum, trotse tuiste van Harties FM. Kom kuier, kom ontdek, kom Harties.

Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aand tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Op soek na iets lekkers, iets nuuts of sommer net 'n goeie idee om uit die huis uit te kom. Kom kuier dan by die Handelspost Besigheidssentrum. Kry jou koffie fix by Bikini Brew. Vat jou oefensessie na die volgende vlak met Body 20. Of kry iets vars en lekker by Kauai. Kom werk slim by Regis. Kry jou happie by Triple S Biltong. Ontdek gemak by The Bed Up. Of kuier gesellig by Skoonsis. En vir daai extra woema aan jou kos, to 9 Spices and Deli. En hou vas, 'n verskeidenheid nuwe restaurante is binnekort ook op pad, wat gaan sorg vir nog meer pret en smol lekker kuier. De Handelspost Sentrum, trotse tuiste van Harties FM. Kom kuier, kom ontdek, kom Harties.

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarulina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub and Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Panikaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarctica. Welkom bij jouw stasie.
2: Hierdie is jouw stasie.

0: голос ваш.
1: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch people.
2: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
3: Jimmy Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
4: Yo, yo, yo, Stasi.

Liner. Ingedropt met een dosh en een cider. Kukkeleur voor die moves, op je vloer als de girl met de boer, hij is die dans door spider. Op het dans met die millipap producer, beats pomp en die antwoord woester. Keur die kaptein op die brein, waar een wijn, van die game met die oomlik koester. Ingerol, ze is bieke laat voor die job, bieke skaan voor die drink, kijk haar dop is bieke vol. Maak zij die eerste move, ek sê move met mij, van dit is mijn laatste goal. Roep die mannen bij die bar, maar die man is al die sommerse bevel aanvaar. Dit lijkt alsof je gaan, so ek vraag je om te dansen, van dit is mijn laatste kans.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub and Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stof zo staan.